0: Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Dutch.
3: De Britse mensen in Australië hebben naar ondervinden van leugens over hun leven. Dat is onrechtvaardig. Ze waren verbannen in hun eigen land. Hoe vreselijk is dat? Families uit elkaar gerukt, levens verloren, hun taal en cultuur verdwenen. Geen zeggenschap over hun leven. Na een lang gevecht voor gerechtigheid en vaste voornemens, een staatswijd treaty werd getekend tussen onze eerste mensen en Victoria Gouvernement in november 2025. De eerste keer in Australische geschiedenis. De treaty wil een betere toekomst bouwen. Ook luisteren wat communities zeggen. Ook betere services. Gezondheidszorg, scholing, gerechtigheid en huisvesting. De treaty betekent terugdraaien, niet wegnemen. Het staat voor respect, eerlijkheid, heb een stem van meegerekend en vorm samen een eenheid. Meer weten over treaty? Ga naar 3ZZZ website. 3ZZZ.com.au/treaty. Dit is uw station. 3ZZZ. Uw stem, uw verhaal, uw community. Voor jaren 3ZZZ bracht uw muziek, verhalen, interviews met stemmen uit alle hoeken van de wereld. Rechtstreeks uit Melbourne op 92.3 FM. Maar community radio is er niet zonder een community. Zo nu willen wij van u horen. Support de 3ZZZ Radioton vandaag. Help onze multiculturele radio te behouden. En uw programma's. Iedere donatie die u geeft, helpt ons om door te blijven gaan. Doneer vandaag op de 3ZZZ website of bel 94151923. Blijf connected, blijf luisteren, blijf community radio. 3ZZZ brengt de wereld naar u.
0: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
3: Het volgende programma is in het Nederlands. The following program is in Dutch.

0: 3 triple set, 92.3 FM. 3 triple set, 92.3 FM. En goedemiddag allemaal. Het is 5 oktober. En het is tijd voor de Radioton en tijd voor het Nederlands programma. Vandaag met...
1: Met mij, met Jorgen. Dit is trouwens mijn eerste Radioton. Het duurde bij mij vrij lang tot ik helemaal door had wat Radioton inhield. Tot ik het woord marathon ervan maakte. Toen dacht ik, dit loopt van 1 oktober tot 31 oktober. En het is bedoeld ter ondersteuning van de radiozender. Om te kijken of mensen daar een mee willen helpen.
0: We gaan door alle stormen, hinder niet wat voor dag het is.
1: Nou, jij al 38 jaar, even in het voorgesprekje.
0: Je bijna 39.
1: Nou, dat vind 39. Ik toch wel, volgend jaar 40 jaar, dat vind ik toch wel vermeldenswaard.
0: Ik heb ook een honor gekregen, anderhalf jaar geleden. Toen was het net 38 jaar. Dat is ook als je op de rode lopen moet. Ik wist het niet, ik ben dezelfde persoon, dus ik ben niet beter als een ander. We doen allemaal ons best. En heel hartelijk dank, Jörg, want jij hebt al een donatie gegeven. En ik ook. Het is al een begin. Ik ben niet zo in orde geweest. Dus ik ben een beetje laat met mensen opbellen. En dat zou ook nou...
1: Ik ben ook heel moe, want ik heb veel te veel voetbal gekeken. De nachtwedstrijden van Nederland, vannacht nog, tegen Servië, gewonnen. Hak over de sloot, hele moeizame overwinning. De wedstrijd tegen Griekenland was belangrijk dat het 2-2 werd. Want ik heb een Griekse partner. En dan is het voor de vrede in huis heel goed als het, dat het 2-2 is gebleven.
0: Ja.
1: En Servië hadden we daarvoor al van gewonnen. En Duitsland was... ook gelijkspel, ja. Dus, wij
0: leuk.
1: S'nachts voor opgestaan, ouderwets, dat is leuk. En nu de Radioton, THON voor de luisteraars. Zo spel je het, want ik dacht steeds, TON, wat is
0: ja,
1: dat?
0: Ja, ja, ja.
1: Maar nu begrijp ik het. Marathon, Radioton, een mooie actie om de radio verder te brengen.
0: En ons telefoonnummer hier is 9415-1923.
1: 9415-1923.
0: 9415-1923. En altijd erbij zitten Dutch. Anders komt het bij de Italianen, weet ik veel.
1: Of bij de Grieken. Altijd,
0: ja, ook bij de Grieken. Zo, always Dutch, als u wat wilt sturen. Maar we gaan eventjes...
1: Muziek.
0: Muziek. En daar zijn we voor op de 5 oktober 2026. Hallo.

0: Ja, na alle duiven op de dam. Ik zag het toevallig. En ik denk, oh, dan kijk ik een beetje heimwee zoals het er allemaal uitziet. Ja, en zo gaan we maar. En heel hartelijk bedankt, Tinus. Jij weet wel, wij noemen haar Tinus, dan weet ze wel wie het is. En ik bel je vanavond even op, hoor. En ik hoop dat je weer een beetje sterker bent geworden. Altijd trouw. Ja, wij hebben eentje van jou. Wil je er wat over zeggen?
1: Als het degene is die ik dacht, Frans Halsema, hebben we er weer bij gehaald. En het is een nummer wat ik zelf ten eerste... waren we het er ook over eens wat een prachtige stem die toch heeft. En ik word steeds nieuwsgieriger naar de musical die in Nederland... Ja. Volgens mij volgende week in première gaat. Dus dan gaan we de recensies lezen. Het nummer wat we nu opgezocht hebben... is van zijn allerlaatste samengestelde cd Spring Levend. Mm. En het is een nummer dat heet Klein. En het gaat over al die... Ik denk dat er geen taal in de wereld is die zoveel verkleinwoordjes heeft... Maar de twist die hij eraan geeft is fantastisch. Dat is echt.
0: Dankjewel, we gaan er naar luisteren.
1: Er zijn ook mensen trouwens die hekel hebben aan verkleinwoordjes. Ik ken er één, Ben heet hij. Maar
0: Ben is ook een klein woordje.
1: Ben is ook een...
0: Maar ja, in ieder geval, ik ga straks wat doen voor bed.
1: Ja, oh leuk.
0: Oké.
1: Nou, dat is voor mij ook een verrassing.
0: Ja, okidoo.

stukje, een stukje fruit. Klein, klein, klein, wat is het klein? Een blokje om, een dagje uit. We hebben op dit plekje grond, maar één ding groot, een grote mond. Daar spreken we de wereld met een volle buik mee toe. En dan zijn we weer onder ons met kleutertjes gedoe. Het krantje in het handje, in een hoekje met een boekje. Soms knappen we een

En lijkt er iemand groter dan het volkje gewoon is, dan roepen alle mensjes luid, hou op met je kapsones. Zolang tot die paar grote net als alle anderen zijn. Klein, klein, klein, klein, klein, klein, klein, klein, klein, klein.

Uit een ander vaatje, dat moeten we wel doen, want het brengt centjes in het laadje. Ik denk dat ik zo zoetjes aan maar stilletjes verdwijn. Klein, klein, klein, klein, klein.

0: Ja, dat applaus was voor ons natuurlijk, hè? Dat begrijp je wel. Zeg,
1: en voor Michel van der Plas, ja, die ook een deel van de tekst geschreven had.
0: We zullen even zeggen, mensen, u kunt opbellen. De radiotom is aan en ik heb 2 hele mooie hampers. Picnic hampers en nu opgevuld. Je hebt
1: ik heb de plaatjes gezien, ja. Dat ziet er goed uit.
0: Ziet er goed uit.
1: Daarom heb ik ook, ben ik meteen donor weer geworden.
0: Ja, voor de trouwe luisteraars en die allemaal geld geven. So, you got to be in it to win it. $20 en over. En het is eigenlijk maar 2 kopjes koffie per jaar. That's it. Ik ging een paar kopjes...
1: Ja, voor Amsterdam en Melbourne. In Vietnam kan je er 8 kopjes koffie voor krijgen.
0: Ja, maar we wonen hier.
1: Ja, hier is
0: dat begrijp jij allemaal
1: steeds,
0: niet.
1: Nou, ik begrijp wel dat Amsterdam en Melbourne allebei dure steden zijn.
0: Ja, maar hier...
1: Maar goede koffie overal.
0: Nee, maar 2 kopjes koffie is voor $20.
1: Laten we zeggen 4 koppen koffie.
0: Niet hier. Want ik ben pas weg geweest met Miep aan de kop koffie. Het was wel een cappuccino, maar niks, niet groot of niet klein. Normaal, $11, come on.
1: Ik neem meestal chai latte tegenwoordig en dat is $7.
0: Goed, ja, ongeveer. Maar dat was $11 per een kop koffie. En nou ja, in ieder geval mensen, please... Support us. We hebben nog de hele maand natuurlijk. En ik was een beetje laat omdat ik niet in orde was. Maar ik ben nou wel behoorlijk weer oké. You got to be in it to win it. Dus er zijn mooie hampers, hè?
1: 94151923.
0: Yep. 94151923. We gaan naar de Vliegende Panthers. Ik denk dat dat hem is. Dat openen we.

0: Ja, wij maken u een beetje bang, hè? We hebben
1: hoe jaag je je luisteraars weg? Kom ja, op, zo gaat niemand doneren hier.
0: Ja, maar ik dacht dat...
1: muziek.
0: Ja, het is voor Annie M. G. Smit.
1: Is die uit Den Haag of Amsterdam
0: trouwens? Nee, Annie M. G. Smit weet ik
1: Ja, veel. Maar van de Vliegende Panthers.
0: Ja, ik denk dat het bij jou in de buurt is.
1: Een versie die ons niet kan bekoren, laten we het netjes zeggen.
0: Oké, dan gaan we dan.
1: Maar wat we nu gaan beluisteren is wel een heel kort verhaaltje. Ik heb ooit hier voor de eerste keer Paul van Dijk en zijn familie laten horen. En nou was ik thuis aan het opruimen in Amsterdam. En toen vond ik een hele bijzondere demo. Ik dacht, ik neem hem gewoon mee.
0: Ja.
1: En hier zijn de kinderen van Paul en Jet zijn nog heel erg jong. En die zijn later allemaal doorgebroken met onder andere My Baby en andere kleine bandjes. En ja, het zijn een hele muzikale familie. En hier hoor je de kinderen dat ze nog heel erg jong zijn. Het is eigenlijk een heel...
0: Is dat degene die we nou
1: doen? Is Fame, ja. Dat is een heel schattig nummer.
0: Ja, ik vind
1: van
0: het
1: de
0: wel.
1: Van Dijk Band. En,
0: dus dat zijn kinderen die zingen?
1: Op die manier denk ik
0: kleine
1: ook nog
0: kinderen,
1: vaak
0: jonge
1: aan
0: kinderen.
1: Paul. Hij was ook huisarts in Marken en heeft fantastische muziek gemaakt. En zijn kinderen maken nog steeds prachtige muziek.
0: Zullen we
1: Paul van Dijk.
0: Ja, dat is hem toch.
1: En de band.
0: Hopen we tenminste wel.

0: Ah, I like to
1: Cato,
0: forever.
1: Sophie, Joost, Floor en Paul. Fantastisch om dat weer terug te horen.
0: Ja, voor jonge
1: opgenomen
0: kinderen.
1: In Marken in het jaar 2000, dus alweer 26 jaar geleden. En je hoort de hele jonge stemmen. En voor de lol, voor de geïnteresseerde luisteraar, luister voor de lol eens naar de groep My Baby. En ja, dat is nu een hele volwassen populaire band. En dan zie je hoe zeker twee van de kinderen uit dit jeugdbandje gegroeid zijn tot heuse artiesten.
0: Leuk.
1: En ja, ik vind het mooi. Dank jullie wel.
0: Ja, vind ik ook. Mornington Dutch Australia Seniors Club is celebrating their 40th anniversary on Monday the 26th of October. And it's in Mornington. You're invited to tie up hall at 10 a.m. Morning tea, lunch and afternoon tea will be available for all guests free of charge. You've got to ring Paula, because she likes to know whether you're coming or not. 0418-931-278. 0418-931-278. And then have to Tempadulu. That's the second Tuesday of the month. And that is weer Binta. En dat wordt gehouden 75 Stadwoud in Bayswater. En dat, je bent nog nooit geweest, hè? Indonesisch eten, lekker.
1: Nee, ik ben
0: daar
1: nog nooit
0: heerlijk.
1: Geweest.
0: Ja, dus het, voordat ik het weet is het weer de tweede donderdag van de maand. Zo belt u Ellie op 9511-4392. Ik stond al klaar om naar Albert Tasman te gaan die vrijdagavond. Ik belde de Ellie op. Ik zei, Ellie, kom maar aan hoor. Over een paar uur ben ik er. Hou een plaatsje vrij. Maar toen werd ik zo beroerd dat ik echt niet kon komen. Ik vind het jammer. Mishoud aan de oliebollen, appelflappen, haring.
1: Daar heb je dan echt geen zin in, als je niet lekker bent.
0: Ja, alles smaakte, niks smaakte. Zodoende. En ik zal nog een paar andere gauw doen. German Speaker Society, Jerry Valley. Die houden op 17 oktober, Oktoberfest, Bavarian Boys. En het is natuurlijk in St. Patrick's Community Center, Jones Street, Lilydale. En dat is altijd leuk. Gezellig. We hebben een get-together. En het beste is om Rita op te bellen. 9735-2438. 9735-2438. 9735-2438. Voor de German Speakers Society, Yarra Valley. Eens even kijken. Ah ja, don't forget de Limburger. Kenkeroes, heel belangrijk. En dat zal ik nou maar heel even doen. Sorry voor het ritselen. Dat is mijn fout. Come and join de Limburger Kenkeroes. Carnival Club voor oude koffietafel. Social afternoon at nee, dat is not the one. We hebben, is dat, nee, dat is niet degene. Ik denk, nee, dat is degene, maar we hebben een koffietafel in Springfield. Ik heb het verkeerde stukje papier. In Springfield is het van Limburger Kenkeroes. Maar ik weet, het is, iedereen weet waar Springfield is, waar het is, wordt gehouden. En het beste is om Jan op te bellen. Jan de Knecht, dat is het beste. 9725-0945-9725-0945. En dat is Sunday. Het is alweer next week. Het gaat zo vlug allemaal. Zo, dat is voor de Limburger Kenkeroes. En de Dutch Courier, dat weet u allemaal. Dat doen ze tegenwoordig ook online. En voor informatie wilt u Carole op 0437-757-393. 0437-753-5732. 0800-1393.
1: Ik heb mijn stukje ook net weer ingeleverd. Dus,
0: oké. Okay. Daar houden we het even bij. Want, en de Radioton is al mensen. Help ons de hele maand. De Radioton. We hebben twee hele mooie picnic hampers. Daar kunt u natuurlijk winnen. $20 over. En je kattenbeheer te winnen. En u steunt ons daarmee. 9415-1923. 9415-1923. En dan gaan we gauw weer naar de muziek. We zullen eens kijken wat was
1: dat. Volgens mij is het Ramse Shaffi, maar ik weet niet zeker.
0: Ja, ik denk dat hij voor de deur staat.
1: Zing, vecht Ouwisch. En bewonder.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Ah, wat zingt... Ja, fantastisch, hè, die man. Ja, ze hebben nog heel veel meer gevonden voor hem.
1: Ja, Ramsjaffie is fenomeen.
0: Ik wil nog even zeggen... het is de 11e oktober voor de Limburger Kangaroos. En het wordt gehouden in Springvale. Ik heb die oude, maar als je nou eventjes Jan de Knetter belt om te zeggen, u komt, dan weet hij, dan komt het allemaal wel goed. Dus Jan, hier komt hij, 9725-0945, 9725-0945. En het is wel het plan, ik ben er wel. Ik hoop dat Miep ook mee kan, dat weten we nog niet. Maar in ieder geval, I will be there. Zo, dat is voor Limburger Kenkoers. Dan heb ik het een beetje goed gemaakt.
1: Zeker. Ik zit ondertussen te kijken naar het volgende nummer wat gaat komen. Dat is een nummer van de Haagse band. Misschien wel de bekendste Haagse band van de wereld. En ik moest aan Den Haag denken, omdat ik gisteren fantastisch nieuws kreeg van Bert en Bianca. Dat is dat hun dochter Luna moeder gaat worden. Dus zij worden weer opa en oma. Mm-hmm. En dat is geweldig nieuws. Dus het is ook mooi om een nummer van de beste band uit Den Haag te laten horen.
0: Oké.
1: Golden Earring staat klaar.
0: Hallo Bert, is dat van Bert?
1: Ja.
0: Hallo Bert, ik ben al in love with him. Hey, hoe is het jongetje? Ik hoop dat het allemaal goed gaat.
1: Nou ja, als je zulk nieuws krijgt, dan hij was heel blij.
0: Ja, dat kan dus, me voorstellen. Ja, nou, dan gaan we. Dat doen we dan voor hun. Oké?
1: Ja, voor Bert en Bianca en Luna in dit geval.

0: Ja, dat is een fantastisch nummer dit. En het is al 10:50 mensen. En de radioton is on. En please support us to stay on air. 9415-1923-9415-193. En het is tax deductible. Whatever you give. So that's good. Got to be in it to win it. On die mooie hampers. Zijn mooi, hè?
1: Ja, twee mooie mandjes met picknickspulletjes erin. Het ziet er goed uit.
0: Ja,
1: zeker.
0: Plates in en weet ik veel allemaal. En ja, lekker wat. En een fles wijn. Dus ja, dat moet er ook bij natuurlijk. Als je op een picknick gaat, moet je toch ook wel wijn hebben, of niet?
1: Een flesje wijn, ja, zeker. Dus,
0: zit er ook in. Nou, mensen, we gaan eens even kijken. Waar zitten we nou? We zitten hier, natuurlijk.
1: Ah.
0: Nou, weet ik helemaal niet meer waar we zitten.
1: Nou, ik heb jou een cd gegeven.
0: Ja, een hele goede.
1: Maar, ik weet niet of die er al in zit, want ik zie hem daar nu liggen.
0: Ja.
1: Maar welke zit erin?
0: Ja. Luister maar.
1: Oké. Okay.
0: Oh, ik heb mezelf niet aangezet. Dus ik hoop dat mijn stem goed genoeg was om... Dat is mijn fout.

0: Ja, jij zit die nasi-koering al op te eten daar. Ik zag het wel hoor, de kerst stiekem aan mijn ei pikte. Dat zie ik. Nou, in ieder geval, ja, het is nog steeds natuurlijk de radioton. En we hebben nog de hele maand mensen. En ik krijg wel een telefoontje van Ina. Dat mag wel. En ja, het is alleen, alles moet vernieuwd worden. Dat zie je zelf al in die grote studio. Mensen denken dat we in een klein hokje zitten. Maar we hebben 9 studio's.
1: Ja, als ik even zo kijk, ik zie allemaal studio's. En dan in het midden is een tuinplaatsje waar je kan zitten. Maar de studiootjes zien er zeer professioneel, ja, maar zeer deze, goed uit.
0: Weet je dat deze heeft ook gewonnen, de beste?
2: Oké.
0: Van de hele Australië.
2: Fantastisch.
0: Het is het, ja.
2: En maar, het is natuurlijk al die landen die vertegenwoordigd worden. En we hebben de eer om Nederland dan te vertegenwoordigen. Zo zie ik het dan.
0: Ja.
2: Nou, dat is hartstikke leuk. Ik kijken of we... Ik ga in november ga ik iets doen met Mokum samen. Gaan we een soort... in ieder geval van 3 kunstenaars kunst mag ik ophangen. En verder gaan we een soort markt organiseren. Maar daar komt nog meer. Dat moet nog uitgewerkt worden. Maar kijk even bij Mokum op de website.
0: Ja.
2: En als ik daar ben, zal ik ook wat meer reclame nog maken. En,
0: ja, dat kan wel goed.
2: In ieder geval een sticker ophangen van ZZZ.
0: Van de radio, ja. Nee, we hebben al heel veel met Albert samengewerkt.
2: Nog een paar magneetstickers mee, graag. Dat is leuk.
0: Zo, in ieder geval, 5:12. Het gaat heel vlug. En nou...
2: Ja, nu muziek. Ik geef een korte inleiding. Ik heb nou een keer iets meegenomen waar ik zelf... Ik ben groot fan van de band Chicago. Dit is van een van hun laatste cd's. Ik ben al 55 jaar lid.
0: Of dat echt is een lange
2: fan. Ja. Maar die hebben zulke mooie muziek gemaakt. En de eerste 3 cd's, LP's, waren eigenlijk de beste. Maar dit nummer vond ik wel weer verrassend goed. Dat is een paar jaar geleden uitgekomen. En dat heet Nou in het Nu Leven. En dat vond ik ook een mooie gegeven.
0: Gaan we naar luisteren.
2: Ja.

0: Ja, dat was Chicago.
1: Nou, voor de eerste keer in ZZZ. Hoe leuk. Ja.
0: Ja, ik moet eigenlijk zeggen triple set.
1: Oh, triple set.
0: Triple set.
1: Goed, triple set.
0: Drie triple set.
1: Radio Ton 2026.
0: Ja, ja, moet allemaal heel netjes zeggen hoor. Maakt niks uit toch. Zolang als de mensen maar doneren.
1: Nou ja, dan kun je borst nat maken. Want zometeen komt er een de afsluitende nummer. Is een echt lekker Amsterdams nummer.
0: Okay.
1: We hebben het even van tevoren beluisterd. En ja, dat is de echte rauwe Amsterdam, zullen we maar zeggen. Dus we hebben Den Haag gehad, we hebben Chicago gehad. We hebben
0: Amsterdam gehad. Ja, Utrecht verleden week.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, we hadden nou het ook kunnen doen. We hebben geen tijd meer, denk ik. Nou, daar gaan we toch naartoe. Ook. Daar doen we dat dan. Heel netjes spreken we.

0: Dat was mooi te zien. We hebben nog maar 5 minuutjes. We zullen nog eventjes gauw... ja, we zullen nog eens eventjes... wat denk je, even gauw iets Utrechts doen.
1: Ja,
0: we redden we misschien nog net.
2: Utrechts nummer.
0: Ja.

0: Ja, helaas, het is weer tijd voor afscheid te nemen. Ik hoop dat het is was weer even anders dan anders. En de Radioton is nog de hele maand oktober. So please support us. Wat kan ik zeggen, Jörg?
1: Ja, dit laatste nummer kende ik trouwens niet. En ik heb geen idee, voor mij hadden we het ook uit een verkeerd doosje gehaald, maar dat geeft niet. Dan worden we zelf tijdens de uitzending ook nog eens verrast. En we hopen dat de luisteraars ons gaan verrassen.
0: Juist, dat vind ik ook. En ja, dankjewel voor coming. En volgende week hopen we Sascha te hebben. En please stay tuned for the multispoken coming up shortly. So, in ieder geval, tot de volgende week van Nina.
1: Veel succes en tot over 14 dagen.
0: En alle zieken gaan beter.
1: Wat mij betreft.
0: Ja, alle zieken gaan beter worden. Dag allemaal.
1: Dag.